Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren. En het is meer nodig dan ooit. Wij moeten actie ondernemen. Vrienden, wij moeten tuinieren. En dat komt goed uit, want mijn lied gaat over een plant.

een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus voorlopig nog zelf weten. Goed, het goede zaad doe je in maart, april in de grond. Gewoon in de koude grond.

hoe de mensen werken. Hoe lang kan je je mobieltje uitlaten? Dat is geduld. Moeilijk en het duurt lang.

broodjes met de zaadjes. Die haal je binnen. Je legt ze op de grond of je hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 1, 2, 3,5 maand tot het droog is. En als het dan droog is, dan komt het belangrijkste van de cannabis sativa hollandica. Namelijk het uitzoeken. Want